You've Got All of Me. En dan voor dit was Ebba geweest met That's Your Mother Now. Weet jou ma waar jy is vandag, hè? Weet jou ma, of is jy by jou ma? Ah, sy lekker man, lekker, lekker, lekker. Ons gaan een bietjie lekker muziek maak en die studio nummer is 06084186631. So as jy ietsie wil hoor specifiek namiddag, of as jy een of ander liekie specifiek wil hoor, of sommer net vir die mense wil groet, jy is welkom. Volgende, an old soul met We Go

0: So moet hy mos loop. So moet hy loop. Wat sê jy, Dion? Is dit daarom happy? Happiness daar by jou gewees? Was die Namakolanders om Willie Nelson en die Namakolanders met huwelikie bly nie? En dan natuurlijk Hannes Koeman en sy boeremusiek op wieleorkes met Petrus se skoffel. Hoop julle daai twee voetestamnommerkies baie geniet daar in Kredok en Dion, julle moet lekker kuier hier, moet lekker kuier. Groete daar vir Sissie goed en swaar goed. En yes, like nou is ek hier by my ou vriend JP Dippenaar, daar uit Alexanderbaai uit. Kijk, hy is ook een muzikant hierdie maters. Dis een muzikant in duisende, hoe kan hy sê, geëerde muzikant. Yes, like, ek is dan ook blij om te sê, ek ken mense wat kan. JP, my maat, baie welkom. Hy sê, lekker om weer ingeskakeld te wees. Ek het so paar dagen gemis. En ons luister lekker saam. Ja, JP, al wat ek mis is die lekker vrijdag aand braai wat ons aan McDougal's Bay gehad het. En heerlijkheid, jy moet een slag kom kuier. Jy het ons aan so gebeloof. En bring die kitaar saam, papa. Bring die kitaar saam, dat ons kan hier so lekker achter die mic sit. En dan gooi jy sommer een live show hier op die lig. En maak ons sommer jou muziek sommer wereldbekend, my maat, wereldbekend. Dion, wat hier so sê, baie dankie, hulle luister vir jou. Nou, JP het hier so vir my nou een link ook gestuur van een song. Ek gaan om, JP, ek gaan gauw vir jou een ander song gauw speel en dan gaan ek gauw die link gauw uitsort dat ek vir jou jou request kan speel, my maat. Daar is die foutie. Nou, die volgende song het ek woensdag aand ook gespeel. En yes, like die man het my gepla oor hierdie nommertjie. En hulle het gevra, wat gaan aan, waar is die man wat het sing, waar kan hulle om in die handen kry, en al die goed. Nou JP, jy ry mis nou die pad windgat, daar tussen Alexanderbaai en Port Nolof met jou 6-cylinder, amper sê ek, V6 Toyota bakkie. Nou, in my daar wat ek al geblei het, nee, het ons stofpad gery. Nou hier soos hy, David Cockerel met die stofpad.
1: Dus vrijdag vandaag, bleef je stoppad zo lang.

0: JP Dippenaar daar met Namakoland. Yes, like mense. Ek gaan julle nou lees wat iemand nou hier vir my aangestuur het op WhatsApp. En ja, jy weet, dit is wat vir my lekker maak om 'n DJ te wees, amper sê ek om op die lug muziek te maak vir julle en met julle te gesels en te communikeer en al die lekker dinge, goed. En dis natuurlik weer Aletta van die Heerden of Storm, soos ons al ken. Sy sê, hoekom het die Namakolanders nooit op skool ook al begin sing nie? Genade, ek dink die afgelope jaar het daar meer van ons mense begin sing as ooit tevore. Niemand kan daardie hart en liefde van ons mense van Namakoland verander nie. Sout van die aarde. Baie, baie, baie dankie vir die ene Storm. Yes, like, dis lekker om het te hoor. En ja, julle moet vir my laat weet, as julle lekker muziek, ek het Kasper WJ huisamen, val ek myself nou hier in die rede, die ouwe hier lekker playlist die vir my aangestuur, Kassie Omater, ek gaan nou by hulle uitkom, net gauw hier so gauw nog hier by Piet Duitser, Piet Nieuwoud, soos awesome ken Piet Duitser, hy stuur ook hier die boodskap, o Pieta, hoe gaan het daar by jou?
1: Hai, doei, ja, gooi hem, ja, JB kan maar sing.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar zijn baie mense, hulle kan maar baie al gelewe en geblei, wat bands gespeel het en muziek gemaakt het. Ek weet nie, ons kan die allemaal opnoem nie.
0: Ja.
1: Dus 2-3 handen vol.
0: Ja, praat.
1: As julle by mekaar sit, 20 of 40 of wat, ek weet nie, daar was baie.
0: Ja.
1: Die vrouwe onthou nou nog al redelijk van die mense, lang voor my tyd het hulle maar al gespeel.
0: Ja.
1: Ek en jy daar gewees het, was dan ook nog een mannen wat muziek gemaakt het.
0: Ja, praat.
1: Nee, maar dan daar iets nie speel vir die bakke ook.
0: Ja.
1: Die bakke moet dan ook, daar heb jy muziek kreeg, dat hulle litte kan losraak. Maar dat moet iets wees wat hulle laat wikkel. Dat hulle litte kan losraak. Hulle moet vanavond, want hulle moet dan, ja, ek as jy sê die met haar toe. Groet aan al die ramkatte.
0: Ah, Piet, ja, ek sal werk aan, ek sal later so vir ons een paar Rock Me Song of 2 ook ingooi. Dan, wat het ek nog hier so beet? Wacht. Willem Armse, of Willem Snore, soos ons die man ken. Nou kyk, Willem, ek en hy het vanochtend een bietjie gesels op die telefoon. Hy is daar in Oudtshoorn vandag. En daar is, hoe kan ek sê, boeremuziek party, of een ding, of iets, is daar aan die gang. Die bezigheidse naam is, So Speel die Boere, Toentertijd Boerefeest. En dit is gedoen dier, as ek het hier met Brian Nieuwoud het, is die samenroeper van hierdie, amper sê ek, boeremuziek party, daar in Oudtshoorn. Nou, die oud vir my hier een paar video's gestuur. Ek gaan gauw kyk of een van hulle werk het. Ons gaan hoor. So, as julle daar in Oudtshoornse Valley is, gaan daar so, ek dink is by een of ander schoolsaal daar, ek is nou nie seker nie, hy het vir my nog nie die inlichting gegeen nie, maar, hoe kan ek die, soos nou nog een ding van Storm, ek ga vir hom nou net ingooi, ek sal vir hom intrek vir jou, speciaal vir jou, my mens, ek doen dit vir jou. Hy het hier so een paar video's gestuur, maar ek weet nie by wat een schoolsaal dit is, maar daar ergens in Oudtshoorn, dit kan nie so moeilik wees, ek ken hem ook van Oudtshoorn, hy is al nie so groot, by een schoolsaal, daar sal een klomp karre staan, en jy sal die muziek hoor, daar is een lekker boerejol aan die gang, so gaan, kom, gaan kyk, dit is net gauw kyk, daar is een...

Lekker, lekker, lekker, lekker. Boney M nou met Going Back West. En dan was daar gewees, ek kan eens alles onthou die Ashes of Love, Dickie Lee. En ja, so gaan die muziek aan. Lekker, lekker, lekker muziek. Ek hoop julle kuier lekker. En julle kuier lekker saam met my hier so namiddag op hierdie heerlijke namiddag. Is nou bezig om bykie koud te raak hier in die Grabouvallei. Die weerkie trek nou oor ons, seker een bykie onweerkie wat op pad is, een bykie reen en soan. Maar het is tyd dan om die vuur aan te steek, papa. As jy koud kan, steek al die vuur en gooi die ijstee en al die lekker dinge. Nou, ek gaan net toe weer teruggaan na Cassie se playlist toe. Maar Storm het vir my hier gelat weet, sy sê, gooi dan een slag ook asjeblief vir ons vir Zak van die kerk. Met liefde, met lief vir... Ek is lief vir Liana en Zak. By elk geval, Storm, ek hoop jy geniet al hierdie ene. En dit is, ek sê, Bokkie, Zak van die kerk.

En Lee daar zo met Two Times. Lekker nommerkie daar zo, een beetje opgewarmde bezigheidkie. Hier zo vir die zaterdag namiddag, om net zo om die koue recht te kry en die type van dinge goed. En so ons kap om nou maar so noord. Ek is nou hier bezig om so met Amanda te gesels. Amanda Meiberg, wat ek net hier so sien, Mostert. En dis natuurlijk Hannes Mostert, denk ek is Hannes' vrou, dat ek net gauw hier terugkom by die WhatsApp. Sy sê, sy is een nieuwe luisteraar en of ons van die Namakwa muzikante sy traditionele muziek het. En toe sê ek, nee, ek het so 1 of 2 of 3, maar ek sikkel maar een bykie van hulle muzikante of van die songs in die handen te kry. So, het sal lekker wees as sy vir my stuur, toe laat weet sy vir my, ja, het sal een plezier wees om in een Makwa muzikante sy muziek te deel en een voorig om het te kan hoor op Ramkat Radio. So, Amanda, ja, ek sal nou net met jou verder communikeer en vir jou sê of jy die klankopname sommer vir my persoonlik, ek dink het gaan die beste wees die het vir my persoonlik kan aansien, maar ek en jy sal nou verder gesels daaroor. En nou ja, ek sien Kasper W. Huisamen daar van G-Town, die ouwe is ook hier bezig om vir my een boodskapie te tik en ek sal nou sien wat hy te sê het, maar in die meantime kom ons stoot noord en soos die manne sê, en ons gaan aan André en Gerard met Kapkarretjie en dan ook André Henning is natuurlijk André Henning is natuurlijk ook deel van André en Gerard en hulle gaan vir ons so 'n bietjie paar kitaarnommertjies stamp. Hier kom hulle.

Lekker Andre Henning daar, Andre en Gerard en met kapkarretjie en Andre Henning en die gitaarkerels met blink skoene. Twee lekker stukkies gitaar muziek daar vir julle gewees. Cassie sê vir my nou net, jy weet nie of het nou net sy bezigheid is, maar is een bykie aan die sagkant en toe die volgende daar oomlik daarna, toe loop die volgende song weer doeks af. So ja, dit kan nou wees dat sekere liedjes is sagter opgeneem as ander en dat is bykie moeilik op een tyd keer al die songs so op dieselfde volume te kry, maar ons probeer ons best. So dis lekker. Ek het nou daar vinnig aan die braaikamer het draai gemaakt, maar ek het nou nie die, nog nie die vuur aangesteek, die mama is bezig daar so. En sy is so bezig om slaaikie en dingiekie goed te maak vir vanavond. Wat braai die manne vanavond? Ek gaan vanavond nou maar een stukkie groente braai, so plat hoenderkie op een spit sit met een stukkie wors, en een bykie slaaikie en dinge goed daarby nuttig, en dan morgen op die zondag, ga ek een lekker beestert poikie vir ons aanslaan hier by die huis. So ek sien uit na die oxtail, soos hulle sê die oxtail, met die rooie wijn en die dinge nie goed. So laat weet, wat is julle planne vir die rest van hierdie lang naweke? Wat maak julle, waar gaan julle, en hoe gaan julle, en wat gaan julle doen? En vanavond voor die rugby, wat is op jou spyskaart? 0608418631.

Jy, so met hy loop, ek hoop jylle kuier lekker saam hier so. Ek sien daar was nou weer so'n bykie een kriek op die brieke gewees, maar moet nou nie worry daar oor nie, ons saad vir hom uit. En ek wil gauw nog so 25 minuut oor, dan gaan ons bykie met Kobai sê, en dat ek ook bykie bezig raak met my dinge wat ek moet doen, en al die lekker dinge goed hier so voor die braai bezigheid. En wat van een stukkie de makkolanders, vals vir Marie.

Hey, Radio Raps daar gewees met vanaand, sokkie sokkie, jokkie jokkie, whatever ook al. Lekker man, lekker, so gaan het hier op Ramkat Radio. Storm, ek hoop jou broer Basie en hy song geniet. En nou ja, ek het nog tyd voor soeken, so 2 songs of 3 songs maximum. Ek gaan so bykie die tempo gauw een bykie afdraai. Wat denk julle? Onthou jylle nog vir ou teens Jordaan, ook een man wat hopeloos te vroeg die tydelik met die eeuwigheid verwissel het, en hierdie was natuurlijk een song wat baie opspraak verwek het en wat een great groot hit was. Teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West en dan Stefan Visagie se gisterse vuur, en dan gaan dit tyd wees om te groet.

ghetto, sigaret en rock en allerlei sweet, sweet dingen. Van mij sê, terwijl je sweet, sweet in mijn arms leg. Die precieze woorden dat ik precies vergeet. Ik onthou net die rook en die sweet.

lach, nee, nee meer. Iets van jezelf doen, nee, en nooit ooit weer. Van mij zoen, nee, ja, dus misschien soos een story uit die huisgenoot. Maar je het een aanskieling van mij weggestoot. En in die review met in jouw gezicht gekijk. En gesê, misschien moet ik gelukkiger lijk. Naar die aand kon ik nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk

Nou ja, ons hou allemaal mos van muziek. En so kom ek vertel gauw vir julle so bietjie ietsie van muziek. Honderde jare terug, hoe het die muziek ontstaan, is gevolg van dierse bene, kakebeen aan die onderkant van sy kakebeen wat aan die veld geleed. En een veldjachter het by dit geloop en die vel dit op die tanden begin blaas of dit skoon gemaakt of iets. Toe kom daar klanke uit. Dis baie, baie jare terug. So hy het die benere opgetel, kakebeen en dit blaas en so doen het hy klank achtergekom, baie, baie jare terug. Dis ook baie, baie interessant. Nou ja, wat die mense ook daai jare gedoen het, hoe hulle die klank achtergekom het, is holstompe. Jy weet, hulle vat holstompe en dan slaan hulle dit blijkbaar teen een klip of so. Bene teen klip het hulle ook geslaan, jy weet, sikke goed om klank te kry, en kom hulle achter. Maar, as jy dit rondswaai, jy kap het so teen die klip, of goed, dan maak het geluide. Dit maak het dreun geluid. So ja, dit is baie, baie interessant. So ja, dis bykie om iets aan te dink, nee, nogal is die, om te dink, die eerste klank wat duisende jare terug is, is was van een kakebeen van een dier, wat een persoon net opgeblaas het, en van daar af het nou al meer en meer geraak, die muzieknote en soos ons vandag dit beleef. Jy kan hier saam met Tokkie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Y después Juan Dio Bronca de Radio. Lekker, lekker, jou brouw kan draaien op het zeer bezig. Mijn naam is Rob Goos en ik wil jou terug welkom verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of is je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Tranio. Op een 7.0 066-032-3973. WhatsApp, nummerkie. En ik wil van harte, je gaan lekker vanavond genieten. Als het koud is, maak je vuur groter. Als het warm is, trek hij voorbaaitje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, ooms afsikkerig is nie een sukkel, jy moes maar bekom te werk. Maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê die ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere. Chicken banana, chicken banana. Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Tranio, wil ek vir jou sê bye bye, welkom. My naam is Rolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Tranio.co.za. As jy denk jy op die lig is heeltemal mal en van sy loodjie getik, dan wil ek jou sê absoluut reg. Welkom Ramka Tranio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil hê, jy moet 'n kans vat, saam met my vanavond.

0: Es el Lacker, Lacker y O'Brien, que traen el Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison y Bob Dylan. Lekker, van 1988 zo wel af is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadradio.co.za. Man, soos Tanya Riel altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons keier en die vleisies gaan braai en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkadradio en is net so 10, 11 minuut na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons so'n bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan al die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Ek weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, toe is my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug belag. Jou bramke draan die open sea open zinna. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond ek jy koud krevat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer laat jy die ene keer hoor van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedraan hier op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedraan hier, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op program gedraan, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan in die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bykie leid na vanavond, sy grappie tyd hier op Ramke Radio, is om tolle wat bykie vertel van een rugby commentator besigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net jou Bram Kadrani open, soepen sê daar.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard Wajie nog, Gerard Wajie. Wat hy nou brandewijn gesêp het. Right, nou sal ek haar een dag aan die hokketje, ek sal die stof af, ek sal die water in die ijs aan die, ek sal Gerard sy halfjackie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span nou op die veld op, en ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname, ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En nou op die middelkolletjes, sit krolle van die meel, wat die bolletje op sy puntje gemaakt staan, en gaat afskop richting ook aan van die veld. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is jylle rug. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Ek kan hulle stop af, want dit is een prachtige een wat hang onder die bad, is Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtige lucht gedraak, maar Rappelbeck Roos daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugby hierdie, en my vange lekker rugby hierdie. Nou leer die mannen daar boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bal, die scheidsrechter dat blaas op sy fluitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boer blees, Muffy Martens. Die scheidsrechter sê, staan een beetje op, Muffy, wat gaat nou wat jou anders met die voetbal speel, man? Nou sê Muffy wat haar terug as jy als met die scheidsrechter, hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, sy los die buitinge man, die vaste skram word gevorm, my man met die bal, want as dit is meekat meie, meekat druk so bietje in die skram, meekat sy die bal in, meekat gat hem kry, meekat gat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas bota. Meerkat is by naast voorbij, hy laat wiel. Them stones, firestones, them stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy ry, hoe minder die wrijving. Dan word hy verskop van die middel van die veld, dat was een hooi en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lucht uit, en ontdek 2-3 man, ek kom ten die katlijn af. Maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meen ek hem dek prachtig. Hy kryf een boel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op nieuwe land. Nou zit Olifant was tussen dat laatste jersey, ze zei, dat breng hem een nieuwe jersey. Hij keek hem zo tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trek hem zo als het dakleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal werd aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn bresla, brandewijn geeft kasterolie pinaar, kasterolie al. En hij knip. En hij al, en hij knip. En met zo'n boog, dekker over de doelijn. En nou zei die kennis hulle wat chips he. Ek sê, don't say chips, say well as crinkle cut. Deedle deedle dee, crinkle cut.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramka Drani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy Oordolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud hier, maar die afgelopen paar ochende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luanel, dis nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hier die Boesmanlandse jongmense saam geskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan my sien na die klas stomp wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note het ongelukkig afgesny daar so dier die praat, maar baie dankie. Welkom my ou maat Bertie Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So,